Dat was de eerste symfonie in C-klein van Nikolai Myaskovsky. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov. Hetzelfde orkest gaat verder met een vroeg werk van Myaskovsky, Huldbrigungsouvertüre.

Het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, onder leiding van Yevgeny Svetlanov, in Hupigungs Ouverture van Nikolai Miaskovsky. Tot slot van dit eerste deel over Nikolajewitsch Miaskovsky. Voor meer informatie kunt u terecht bij c.vanacht@online.nl. De programmamaakster van dit uur, Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur. Muziek van Miaskovsky, een deel uit zijn Sinfonietta opus 10.

Bij de Concertcentrum bent u weer welkom bij een nieuwe aflevering van Sans Souci. Het is een nieuw concertzenderprogramma dat gericht is op de klassieke en pre-klassieke muziek. En de opzet is om flink de breedte in te gaan. Zo willen we veel aandacht besteden aan minder bekende componisten aan kleine hoven, vroege voorlopers, late navolgers, aan componisten uit hoeken van Stockholm tot Sint-Petersburg en New York. Maar uiteindelijk komen we dan toch terecht weer bij Mozart. Hij is tenslotte beroemd geworden en we weten inmiddels waarom. Hoe u Mozart kent, dat hangt natuurlijk af van uw muzikale achtergrond. Althans, dat kan. Hebt u lange tijd genoeg pianoles gehad, dan kent u waarschijnlijk zijn pianosonates. Zingt u in een oratoriumvereniging, dan bent u misschien beter bekend met zijn missen. En als u bijvoorbeeld klarinet of oboe heeft leren spelen, dan is er een goede kans dat u Mozarts blaasmuziek kent. Mozarts geven graag en veel voor blazers, maar om de een of andere reden is deze muziek veel minder bekend dan zijn symfonieën en pianoconcerten. Nou, dat moest maar eens veranderen. Het komende uur hoort u verschillende blazerstukken van Mozart. Te beginnen met een divertimento in bes groot dat Mozart schreef op 17-jarige leeftijd.

Deze aflevering van Sans Souci begonnen we met het divertimento in Bes Groot, KV 186 van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoorde Henk de Graaf, Jan Jans op klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoe Hobo, Ron Tijhuis en Irma Kort op de Engelse horen, Martin van de Merwe en Jos Buurman op de horen, Johan Steinman en Dimfna van Doramalen, die bespeelde de fagot. Bent u helemaal compleet geïnformeerd. In zijn late tienerjaren schreef Mozart meer van dit soort werken. Vermoedelijk zijn ze bedoeld als tafelmuziek voor een rijke opdrachtgever. En dan denken we in het bijzonder aan zijn broodheer, de Salzburgse aartsbisschop Colloredo. Het volgende divertimento, dat staat in F groot, schreef Mozart op 19-jarige leeftijd. Het stuk is gedagtekend op juli en heeft vermoedelijk geklonken bij een feestelijke gelegenheid buitenshuis.

En dit divertimento in F groot KV 213 van Mozart werd gespeeld door Han de Vries en Carlo Ravelli. Hobo, Joop Meijer en Jan Petershoren en Joop Terwij en Henk de Wit van God. Op 25-jarige leeftijd brak Mozart met die aartsbisschop. Hij wilde niet langer de livrei van deze broodheer zijn, maar vestigde zich als vrij componist in Wenen. En ook daar schreef hij blaasmuziek. Nu werd de muziek voor blazers doorgegaan.

Dat was hem. 50 minuten lang het eerste gedeelte van het Requiem van Gossec hier op de Concertzender. In het kader van de nieuwe serie, de serie over het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, het 50-jarig bestaan daarvan. U hoorde Lia Rottier, de sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, de alt, Roland Bufkens, de tenor, Louis Hendricks, de bas en Anne Fraudebis op het orgel. De koren van het RTB en het BRT en Jacques Koetman dirigeerden het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dan moeten we dit uur natuurlijk nog wel even volmaken. En dat gaan we doen met het tweede deel uit het harpconcert van Joseph Jonge. Opus 129 is dat om precies te zijn. Mireille Floer hoort u op de harp in het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Onder leiding van Fernand Quinet. Is dit...

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we beginnen meteen met een nieuwe serie, Latijns-Amerika en Curaçao. En deel 1 heeft de titel Fiesta Criolla. In het eerste gedeelte van deze serie reizen we door Latijns-Amerika. En dat doen we in dit eerste deel met de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. We beginnen met de kleurrijke Fiesta Criolla van de Argentijn Manuel Gómez Carrillo. En we bevinden ons nu in het noorden van Argentinië in de omgeving van Santiago del Estero. De Argentijnse componist schreef dit werk in 1934 voor piano en in 1941 kwam er een orkestversie.

En dat was Fiesta Criolla van Manuel Gómez Carrillo. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. En dezelfde uitvoerende gaan nu terug naar het einde van de 19e eeuw en staan stil bij de Argentijnse componist Alberto Williams. De componist studeerde in Parijs en voordat hij weer terugging naar Argentinië, schreef hij in 1889 deze concertouverture, Un grand adieu.

De Primera Obertura Concerto van Alberto Williams werd gespeeld door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Braziliaan Francisco Mignone neemt ons nu mee naar de Afro-Braziliaanse wereld. En dat horen we in zijn exotisch getinte orkestwerk Congada. Maar aan de andere kant horen we ook Italiaanse elementen, want zijn vader was een Italiaanse fluitist.

Dat waren enkele delen uit Haydn's Sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuze. Vreemd genoeg was de première van die Sieben letzten Worte niet in Spanje, maar in Wenen. En een paar dagen later werd het stuk al uitgevoerd in Bonn. In het orkest daar speelde een 16-jarige altviolist die op dat moment nog niet bekend was. Hij heette Ludwig van Beethoven. Het hoforkest waar hij in zat speelde heel vaak werk van Haydn. De bibliotheek van Beethovens werkgever, keurvorst Maximilian Franz, stond vol met muziek van Haydn. Daarom maakte Beethoven al vroeg grondig kennis met diens muziek en hij bewonderde hem mateloos. Die première in Bonn, met dus Beethoven op de altviool, was begin april 1787. Een week later, op Goede Vrijdag, werd het stuk dan eindelijk uitgevoerd in de kerk van de opdrachtgever in Cádiz. Het was een heel speciale, kleine kerk die in een onderaardse grot onder een overhangende rots was gebouwd. Kijk maar naar de foto op onze site. Voor deze treurige gelegenheid hadden ze de kerk helemaal behangen met zwarte doeken en er was maar één lichtpunt in het midden. Na Haydn's muzikale inleiding beklom de bisschop de kansel, las de eerste uitspraak van de stervende Christus voor en hield daar een preek over. Daarna daalde hij de trap weer af en ging plat op de grond liggen. En op dat moment begon deel 1 van Haydn's muziek. Volgens dat vaste ritueel kwamen alle 7 uitspraken van Jezus aan bod. Haydn heeft logischerwijs grote moeite gehad om 8 gedragen stukken achter elkaar te schrijven zonder zijn luisteraars te vervelen. Praktisch alle composities bestaan nou juist bij de gratie van de opeenvolging van snelle en langzame delen. Maar het is hem toch zo goed gelukt dat de muziek iedereen aansprak en het stuk meteen door Europa begon te reizen als een soort religieuze tophit. Handig als hij was, verkocht hij het werk bijna op hetzelfde moment aan 3 uitgevers tegelijk. In Wenen, Londen en Parijs. Dus kassa. Haydn kreeg trouwens zijn honorarium uit Spanje op een hoogst originele manier uitbetaald. Er arriveerde een gigantische chocoladetaart gevuld met gouden dukaten. Ik zei al dat Haydn's muziek in heel Europa erg geliefd was, ook in Spanje.

Spanje. Zo geliefd dat er rond 1780 een Spaanse lofzang verscheen in dichtvorm. De inhoud daarvan komt neer op het volgende. Uw inspiratie, wonderbaarlijke Haydn, die u van de muze hebt gekregen, is zo continu vernieuwend en zo onuitputtelijk dat onze nieuwsgierigheid nooit ophoudt, ook al worden uw werken 1000 keer herhaald. We gaan vandaag horen dat Haydn deze lovende woorden goed in zijn oren heeft geknoopt. Het genre strijkkwartet was rond 1800 waanzinnig populair geworden. We kunnen dat zien aan de enorme hoeveelheid kwartetmuziek die in die periode in druk verscheen. En daarbij ging het niet alleen om originele strijkkwartetmuziek, maar ook om bewerkingen en potpourri's. Eigenlijk had het strijkkwartet in die tijd de functie van de piano in de 19e eeuw. Het was het middel om allerlei repertoire te leren kennen, een soort Spotify avant la lettre. Luister maar even naar dit fragmentje.

Een stukje van een beroemd duet uit Mozarts opera Don Giovanni, bewerkt voor strijkkwartet. Dus, omdat Haydn's Sieben letzten Worte als een religieuze tophit door heel Europa reisde, bewerkte hij dit stuk al heel snel na de première voor strijkkwartet. En dat zorgde natuurlijk weer voor extra inkomsten. Haydn was bepaald niet wars van geld. En omdat volgens dat Spaanse gedicht onze nieuwsgierigheid niet ophoudt, ook al horen we Haydn's muziek 1000 keer, gaan we nu luisteren naar diezelfde delen van daarnet uit Haydn's religieuze tophit, maar dan voor strijkkwartet. Minstens even indrukwekkend als de orkestversie, vind ik. We horen het Spaanse Cuarteto Casals.

Nou, een forse aardbeving. Dit waren delen uit de strijkkwartetversie van Haydn's Sieben letzten Worte. In deze versie wordt het stuk trouwens erg vaak uitgevoerd. Bij deze bewerking bleef het trouwens niet, want iemand, we weten niet wie, waarschijnlijk een leerling, heeft er ook nog een pianobewerking van gemaakt, onder het toeziend oog van Haydn. En die nam die bewerking later ook mee naar Engeland. En die pianobewerking zorgde ervoor dat Haydn's onverwoestbare muziek ook in de huiskamers klonk. Nou, ook namens technicus Ronald Visser, bedankt voor het luisteren. En we horen tot slot fortepianist Bart van Oort. En ja, als je wil reageren op deze uitzending, stuur dan even een mailtje. thijsbonger@concertzender.nl

U bent afgestemd op de Concertzender. Welkom bij De Klassieke Neven. Een nieuw programma van een nieuw programma van een nieuwe programmasamensteller Robert-Jan de Neven. Met muziek uit de echte klassieke periode. Onder muziekwetenschappers zal er altijd wel iemand zijn die het er helemaal niet mee eens is. Maar wij hebben ervoor gekozen om in dit programma uitsluitend de klassieke muziek in heel nauwe zin een plek te geven. Niet alleen bekenden als Haydn, Mozart, Schubert, maar ook hun minder prominente tijdgenoten. En dat alles uit een tijdperk dat begrensd wordt door de dood van Bach, en dat was in 1750, en die van Schubert in 1828. Eigenlijk een beetje saai, zo'n inperking. Maar we gaan ervoor zorgen dat het tegendeel zal blijken. Want het is gewoon lekkere, maar bovenal prachtige muziek die in die tijd geschreven is door muzikale genieën. Allereerst gaan we luisteren naar een compositie van Franz Schubert, An die Musik, D547. En Ellie Ameling, sopraan, en Jörg Demus zal het op de piano begeleiden.

U hoorde aan die muziek, D547 van Franz Schubert. Het werd gezongen door Ellie Ameling sopraan en Jur Demus piano. Daar gaat het dus om. De muziek en M-muziek met een grote hoofdletter. En de afwisseling. Neem Schubert bij wie we toch beland zijn en zijn liederen. Een wat langer verhaal vertellen kan hij ook. Over een eenzame winteravond. U gaat wederom horen een compositie van Franz Schubert, Der Winterabend, D938. En wordt gezongen door Robert Hall, bas, en Roger Finbol, piano.

U hoorde Der Winterabend, D938, van Franz Schubert, gezongen door Robert Hol Bas, begeleid door Roger Finbol Piano. De opzet van dit nieuwe programma is om u mee te nemen dwars door de klassieke tijd. En dat doen we dan meestal zonder thema of gekunstelde bruggetjes met muziek waarvan wij vinden dat die goed matcht. Een ander uitgangspunt van dit programma is dat we de uitvoeringen zoveel mogelijk door Nederlandse muzici willen laten horen. Nog een topper uit die periode. Joseph Haydn. Bij hem denk je al snel aan zijn talrijke symfonieën of strijkkwartetten in opdracht van zijn broodheer Graaf Esterhazy geschreven. Dat is trouwens wel een opmerkelijke kant aan deze afgepaalde periode. Het is de tijd waarin de componisten zich van loonslaaf, ja eigenlijk tot, zoals het tegenwoordig heet, ZZP'er ontwikkelde. De bijnaam Zonsopgang ontleed het kwartet natuurlijk aan de aanzwellende eerste noten van het stuk. We gaan luisteren naar het strijkkwartet opus 76, nummer 4 in Bes Groot, hoop nummer 3, 78 van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Orlando Quartet in de oorspronkelijke bezetting uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Ist van Parkanji, Heinz Oberdorfer, Ferdinand Erblich en Stefan Metz.

Dit was het strijkkwartet Opus 76, nummer 4 in Bes Groot van Joseph Haydn, in een uitvoering van het Orlando Quartet. U luistert naar het programma Zuiver Klassiek van de Concertzender. We beperken ons niet alleen tot de grote meesters in dit programma. De mindere goden komen in de loop van onze zwerftochten ook aan bod. Maar de mindere goden hebben meestal ook wel raakvlakken met een van de grote. Vandaag kiezen we voor Christiaan Ernst Graaf, hofcomponist van de Oranjes in de tijd dat Mozart Den Haag bezocht. Weliswaar was Christiaan Ernst Graaf van Duitse origine, maar toch volledig geaccepteerd als Nederlands componist. Van hem gaan we horen de symfonie in C groot opus 14 nummer 4 uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Ton Koopman. En de delen zijn Allegro, Andante en tenslotte Presto.

U hoorde de symfonie Opus 14 nummer 4 van Christian Ernst Graaf, uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Tom Koopman. We sluiten af zoals we begonnen zijn met Schubert, maar nu instrumentaal. Martijn van den Hoek, in 1986 winnaar van het Utrechtse Liszt-concours, speelt Schubert's Impromptu in Besgroot, Opus 142 nummer 3. U wordt bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

Dit is de Concertzender met deel 2 van onze serie De Eerste Wereldoorlog. En we gaan verder waar we in deel 1 gebleven zijn, namelijk met de Eerste Symfonie, oftewel de Gothic van Havergal Brian. Hij leefde van 1876 tot 1972. We beginnen met het Ludex Crederis Esse Venturus uit het tweede deel, het Te Deum. En daarmee zijn we pas echt beland in de Eerste Wereldoorlog, compleet met de vier fanfareorkesten. Daarna volgt nog het Te Ergo Quesumus. Dat begint lyrisch, maar uiteindelijk breekt de chaos uit en wordt het donker, gitzwart. En tenslotte blijft alleen het koor over. U hoort Susan Gritton, sopraan, Christine Rice, mezzo-sopraan, Peter Oti, tenor en Alistair Miles, bas. Diverse Britse koren, David Good Orgel, het BBC National Orchestra of Wales en het BBC Concert Orchestra. Dat alles onder leiding van Martin Brabbins.

U heeft geluisterd naar de compositie Pan, opus 43, van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Samenstelling was in handen van Egbert Randewijk.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan beginnen met een nieuwe serie van Cassandra van Acht. Een serie rond Masumi Nagasawa en haar bijzondere harpen. Deel 1 dus, en die is gefocust op de muziek van Jan Ladislav Dušek, die leefde van 1760 tot 1812. Een nieuwe serie dus, waarin de Japans-Nederlandse harpiste Masumi Nagasawa centraal staat. En het gaat vooral om haar uitvoering op de historische enkelpedaalharpen uit de 18e en 19e eeuw. En daarnaast horen we ook nog andere bijzondere instrumenten. We beginnen dus met de Tsjechische componist en pianist Jan Ladislav.

Vladislav Dušek. En deze componist is in 1786 in Parijs. En daar ontmoet hij ook zijn landgenoot en collega Jan Krietel Krumpholz. Voor de vrouw van deze componist, Anne-Marie Krumpholz, een virtuose harpiste overigens, schreef hij in deze tijd 6 sonatines. Masumi Nakasawi speelt nu op een enkel pedaal harp de eerste 3 sonatines van Dušek.

Dat waren de sonatines 1, 2 en 3 van Jan Ladislav Dušek, wiens muziek centraal staat in deze eerste aflevering van de serie Masumi Nakasawi en haar bijzondere harpen. En zij speelde dit werk ook en zij gaat ook verder, want u hoort nu de sonatines 4, 5 en 6 van Dušek.

0: Ja, binnen zijn we met elkaar eens. En daarin kon hij het misschien ook al die heimelijke liefdes kwijt. We waren eigenlijk gebleven, even terug, bij de carrière van Beethoven. Hij werd een erg bekende pianist, zei je.
1: Ja.
0: Dus hij werd eigenlijk was al beroemd, min of meer als pianist, kun je dat zeggen, beroemd?
1: Nou, dat was eigenlijk zijn eerste aanzet in Wenen. Hij was eerder beroemd als pianist dan als componist.
0: Ja.
1: En hij heeft op een gegeven moment in 1795 zijn eerste belangrijke concert in het Boertheater gegeven. Ik geloof niet dat dat zo vreselijk bezocht was, want er was iets aan de hand in Wenen. Er was altijd wat aan de hand natuurlijk in Wenen. Wenen was natuurlijk belaagd door een aantal keren door Napoleon. Soms verdwenen de mensen gewoon even naar hun buitenhuizen. De mensen waarom wie het ging natuurlijk, die komen luisteren. Via dit concert in de Boertheater is hij natuurlijk toch al een beetje bekend geworden. En hij heeft daar waarschijnlijk zijn eerste pianoconcert misschien gespeeld. Dat is later het tweede geworden, officieel. Maar wat hij ook heeft gespeeld, en dat is niet zo bekend, en we vinden het leuk om juist die niet bekende vandaag even toe te lichten, dat is een ronde voor piano en orkest in Bes Groot. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Het rondo voor piano en orkest in Bes Groot van Beethoven was dat. U hoorde pianist Pierre-Laurent Aimard samen met het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Prachtig. Je vertelde zo even, Aucklin, dat eigenlijk in Wenen begon het allemaal echt. Hè, als pianist. Ging hij toen ook al buiten Wenen concerten geven? Ging hij Europa in daarna?
1: Hij is wel in Praag geweest, maar ook niet echt is hij erg ver gekomen. Hoor. Nee. Hij is echt erg in Wenen blijven ook musiceren. Dat was genoeg te doen, denk ik.
0: Ja.
1: Wat hij wel heeft gedaan is, op een gegeven moment had hij echt behoefte om ook buiten Wenen af en toe te kuren.

0: En om de natuur op te zoeken. Dat heeft ook met zijn doofheid te maken gehad.
1: Ja.
0: Maar in 1798 is hij uitgebreid in Wenen. En dan maakte hij kennis met de Franse ambassadeur. En dat was maarschalk Jean-Baptiste Bernadotte. Bernadotte was een maarschalk dus van Napoleon. Later is hij koning van Zweden geworden. Dat heet daar ook het huis Bernadotte. Hij is gekozen als de koning van Zweden, deze Bernadotte, om op te volgen. En deze Bernadotte heeft hier veel over de Franse Revolutie gesproken. En Beethoven was natuurlijk echt een man van de verlichting. Die ideeën hing hij vurig aan. En hij was een grote bewondering van Napoleon. En Bernadotte heeft hem waarschijnlijk overgehaald om een muziekstuk ter ere van Napoleon te componeren. Kijk. Nou, dat heeft Beethoven gedaan, vol enthousiasme. En net voordat dat in première ging, zette Napoleon bij zijn eigen koning zijn kroon op zijn eigen hoofd. Ja. Nam die uit handen van de paus. En dat was natuurlijk een buitengewone brutale daad. En ja, dat deed de deur dicht voor Beethoven. Want hij vond dat het koningschap, daar had hij misschien niet zo erg veel mee. He, dat van boven naar beneden. Hij was echt wat dat betreft toch wel een man van de verlichting en van het volk onderop. Dat daar de macht vandaan moest komen. Daar was hij vrij fijn in. En dat is natuurlijk het beroemde verhaal van de Eroica. Nou, in die tijd
1: gaan we ook draaien, hè, dit jaar. Ja, de Eroica.
0: Ja, uitgebreid hoor. Alle symfonieën. En die zullen ook echt worden toegelicht door een dirigent. We zijn natuurlijk ook in de tijd dat er voortdurend oorlog was met de Fransen. En dat heeft natuurlijk heel vreselijke gevolgen ook voor Wenen gehad. Heel veel uiteindelijk na de bezetting van Wenen en toen de Fransen weer weggingen. Er werden natuurlijk veel offers gebracht door de Oostenrijkers, die altijd aan het vechten waren daarvoor. Heel veel van de adel hebben ook hun paleizen, waar Beethoven natuurlijk altijd welkom was en speelde, verloren. Beethoven had op een gegeven moment zelfs een jaarlijks inkomen beloofd gekregen van een aantal van die deftige heren. En op een gegeven moment was er ook van die heren die was zijn paleis verloren. Dat was,
1: dus het geld was op?
0: Het geld was op en ze verdwenen zo'n beetje naar hun landerijen.
1: Ja.
0: Dus dat was ook best een moeilijke periode voor Beethoven. Maar ondertussen had hij natuurlijk ook heel veel plezier van die adel. En heel veel van die vorsten hebben hem enorm gesteund. En hij woonde ook zelfs op een gegeven moment in het paleis van een vorst. Dan was het zo dat de onderkant, de kelder, die verhuurden ze dan wel. En ook op de zolder verhuurden ze dan ook wel eens wat. Maar Beethoven heeft bij Lichnowsky zelfs in het paleis zelf mogen wonen, omdat hij daar vriendjes mee was. En die is ook echt zijn hele leven bevriend daarmee gebleven. Ondanks het feit dat Beethoven niet echt makkelijk was om mee samen te wonen. Nee. Maar voor prins Lobkowitz, ook een van zijn weldoeners, heeft hij de eerste strijkkwartet opus 18 geschreven. En ja, dat is natuurlijk wel heel bekend werk. En dan wijken we een beetje af van de methode vandaag. Maar ik vind het wel heerlijk om het Adagio Cantabile te laten horen uit het tweede strijkkwartet opus 18.

0: uit het strijkkwartet, opus 18, nummer 2 in G groot. Van Beethoven hoorde u het tweede deel Adagio Cantabile. En het Vermeer kwartet speelde dit prachtige stuk. En dat hele kwartet gaat u ergens dit jaar natuurlijk helemaal mogen beluisteren. Dus dat is heel mooi. We zijn vandaag, ben ik samen met Aukelien van Hoytema aan het praten over het leven van Beethoven. En je tipte het al even aan dat de doofheid van Beethoven, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Wanneer begon dat? Wat waren de eerste tekenen?
1: Ja, hij heeft een brief geschreven aan zijn broers, Karel en Johan. En dat heeft hij gedaan op 6 oktober 1802. En die brief staat bekend als het Heiligenstadt Testament is het. En daar beschrijft hij dus zijn doofheid en hoeveel verdriet hem dat doet. Ik zal een paar woorden uit citeren. O mensen die mij beschouwen of beschrijven als onvriendelijk, weerbarstig of zelfs voor mensenhater houden, welk een onrecht doen jullie mij aan. Want jullie beseffen niet om welk verborgen reden ik zo op jullie overkom. Hoewel geboren met een temperament vol vuur en levenslust en zeker niet afkerig van de verstrooiingen die de maatschappij te bieden heeft, was ik toch al snel genoodzaakt mezelf af te zonderen en in eenzaamheid te leven. Telkens als ik me daaroverheen wilde zetten, helaas hoe wreed, werd ik dan teruggedreven door de droeve ervaring van een verslechtering van mijn zwak gehoor. En toch kon ik mezelf er niet toe brengen tegen de mensen te zeggen: spreek harder, schreeuw, want ik ben doof. Helaas, hoe zou ik in staat zijn gewacht te maken van de zwakte van een zintuig dat bij mij meer dan bij een ander wel in perfectie aanwezig zou moeten zijn. Een zintuig dat ik eens in de grootste mate van perfectie bezat. Een perfectie zoals slechts weinigen in mijn vak bezitten of ooit bezeten hebben. Werkelijk, ik kan het niet. Maar welke vernedering als iemand naast mij staande in de verte een fluit kon horen en ik niet. Of als iemand een herde hoorde zingen en ik alweer niets hoorde. Zulke ervaringen brachten me bijna tot vertwijfeling. En ik heb op het punt gestaan een eind te maken aan mijn leven. Het enige dat mij weerhield was mijn kunst. Het leek me eenvoudig onmogelijk de wereld te verlaten voor ik alle werken had geproduceerd tot het componeren waarvan ik mij geroepen voelde. Ja, dat is echt een testament. Hij heeft er niet uit willen stappen, hoe onmogelijk het ook was, die doofheid, omdat hij nog zoveel te zeggen had. En dit was 6 jaar nadat hij dus de eerste tekenen had gekregen van die doofheid. Dus in 1802 had hij al 6 jaar achter de rug van ellende. En dat is natuurlijk al door erger geworden. En ik vraag me altijd af, en ik niet alleen hoor, heel veel mensen, wat zou er gebeurd zijn als Beethoven niet doof was geworden? Zou hij dan toch op de meer klassieke manier zijn doorgegaan en niet die geweldige stap hebben gemaakt naar de romantiek? Een stap waarop alle componisten na hem hun werk gebaseerd hebben eigenlijk. Hoe belangrijk is het eigenlijk niet geweest dat hij doof is geworden?
0: Alsof hij door die doofheid zijn innerlijke wereld beter kon beschouwen?
1: Ja, en uitbouwen. Ja. En experimenteren. En allemaal moderne zaken kon verzinnen. En echt zijn fantasie en de vorm uit kon breiden. In ieder geval, hij heeft er misschien toch ook wel wat aan gehad. Ja. Hoewel het hem natuurlijk uitermate verdrietig heeft gemaakt. En ook vreselijk mensenschuw. En dat einde is natuurlijk vreselijk geweest. Hij kon niet meer dirigeren. En achter hem stond een andere dirigent, violist, om het orkest in de hand te houden. En je moest hem omdraaien als applaus werd gegenereerd door het publiek. Want hij hoorde het niet. In ieder geval allemaal van die hele vernederende dingen. Hij raakte er ook uit. Dat heeft hij allemaal mee moeten maken. En dat maakte hem natuurlijk een heel moeilijk mens voor anderen.
0: Ja, want een beroemd beeld van hem is natuurlijk dat woeste hoofd. Inderdaad, met een soort bittere trek. Denk je dat dat inderdaad ook ontstaan is door die doofheid?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het er misschien wel een beetje in zat, omdat hij mensenschuw was. Maar dat is natuurlijk heel erg verergerd door die doofheid. Hij verzorgde zichzelf ook slecht. Daar zijn veel getuigenissen van. Maar er zijn ook getuigenissen van dat hij een hele mooie garderobe had. Hè? Mooie pakken. Dus aan de ene kant wel. En aan de andere kant, ja, hij werd natuurlijk steeds mensenschuwer. Naarmate hij dover werd. En zeker tegen het einde toe. Toen verzorgde hij zichzelf ook heel slecht. Ja. En als het personeel liep altijd weg. Dat behandelde hij natuurlijk niet al te aardig. Ja.
0: Hey, die hoorde die waarschijnlijk ook weer niet. Dus er ontstaan natuurlijk heel snel misverstanden. Dat kun je je heel goed voorstellen. Maar ik vind het prachtig wat je zegt over dat het misschien ook een kans is geweest, zijn doofheid, om zo te experimenteren en zulke belangrijke werken te schrijven, die we ook allemaal gaan laten horen. Ik vind het zo fascinerend. Dus ik moet het nog een keer zeggen. Alles komt voorbij in dit jaar 2020. Dat is ook nog zo prachtig. Je wilde heel graag ook nog iets vertellen over Beethoven en zijn theatermuziek, om het zo maar even te zeggen.
1: Hij heeft heel veel theatermuziek geschreven. Voor ook stukken in toneelstukken van anderen. Egmond is natuurlijk een beroemd voorbeeld. Maar zijn opera, dat vind ik echt toch een van de allermooiste opera's eigenlijk die er zijn. Ja. Terwijl het een al de muziekstukken daarin, want het is een zingspiel, er wordt dus een gesproken woord, dat is niet een echte aantrekkelijke vorm meer tegenwoordig. Maar alle muzikale gedeelten zijn meesterwerken, maar echt zonder uitzondering. Daar is heel veel aan vooraf gegaan. En daar gaan we ook uitgebreid op in met Paul Korenhoff, die natuurlijk een echte opera-specialist is. En hij is begonnen en toen noemde hij het zelf Leonore, hè, dus naar de heldin van deze opera. En ik vind het wel leuk om even een kwartet te laten horen, het beroemde kwartet. Je denkt, nou ja, zo staat het ook in de latere versie Fidelio. Maar als je goed luistert, dan vooral op het einde, daar zijn allemaal kleine veranderingetjes in de melodie, in een paar maten die langer zijn. En dat gaan we natuurlijk uitgebreid toelichten onder leiding van Paul Korenhoff.

0: uit Leonore hoorde u het beroemde kwartet uit de eerste acte. Mir ist so wunderbar. U hoorde solisten samen met het orkest der Beethovenhalle onder leiding van Marc Soustrot. Ja, nu gaan we naar het laatste deel van zijn leven. Het leven van Beethoven.
1: Moeten we het toch even over de negende hebben?
0: Ja.
1: De negende symfonie. De negende symfonie is natuurlijk uitzonderlijk, omdat er ineens, dat was natuurlijk niet gebruikelijk, omdat er een enorm koor en zangstuk in voorkomt. Maar hij heeft een voorstudie gemaakt. Daar zat ook een piano in, de zogenaamde koorfantasie. En dat is misschien aardig om daar toch ook iets over van te laten horen. Dan hoor je eigenlijk een hele vroege versie van de Ode aan die Freude.

0: En dat was een deel van de koorfantasie van Beethoven. Inderdaad, al een hele mooie vooruitwijzing naar de negende. Is dat ook echt het allerlaatste stuk wat hij geschreven heeft?
1: Nee. Hij heeft in het laatste jaren toch ook nog de Missa Solemnis geschreven. En nog veel andere dingen. En hij heeft zelfs geprobeerd een tiende te schrijven, maar dat heeft hij dus niet meer gehaald. Vandaar dat de fobie van veel componisten, ja, om niet meer een negende te schrijven, want daarna is het afgelopen. Ja. Bij veel componisten ook.
0: Ja, ja.
1: Maar hij is gestorven onder hele nare omstandigheden. Hij is echt ziek geweest. Hij had de zogenaamde waterzucht. Dat was een... eigenlijk te veel vocht vasthouden, doordat al zijn organen eigenlijk naar de knoppen waren. Hij had natuurlijk ook niet zo echt goed geleefd. Hij is dus heel erg liefdevol verzorgd door zijn vriend Schindler tot op het laatst. En zijn begrafenis schijnt een geweldig evenement geweest te zijn in Wenen. Hij had dus echt een hele, hele grote naam tijdens zijn leven. En dat kan niet elke componist zeggen. Het is ook een van de allerbelangrijkste mensen. Iedereen zegt dat ook wel, Beethoven. Nou ja, daar hoef je niemand uit te leggen. Maar hij is zo ongelooflijk belangrijk geweest, juist voor die overgang van de klassiek naar de romantiek. En dat willen we natuurlijk in al deze uitzendingen ook heel erg laten horen.
0: Een jaar lang, iedere werkdag, tussen 10 en 11, kunt u naar Leven Beethoven luisteren. Aukelien van Hoytema, heel veel dank voor deze toelichting. We gaan tot slot nog naar een klein fragmentje luisteren. Wat gaan we horen?
1: Nou, we zijn begonnen met variaties op piano en... op het laatste moment is hij weer teruggegaan naar de variatievorm en voor piano. En dat zijn Diabelli-variaties en die gaan we nu beluisteren.
0: En daarmee sluiten we deze aflevering van Leven Beethoven af.

0: Welkom bij de Concertzender met een heel nieuw programma Matchpoint geheten. En dat programma zal zondagochtend om de week van 10 tot 11 uur uitgezonden worden. Tegenover mij zit Jeffrey Match en hij is een gerenommeerd concertpianist. Hij heeft zo'n 50 cd's gemaakt, 2 Edisons gewonnen en hij was hoofddocent op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En hij treedt regelmatig op, heeft hij me verteld. Jeffrey, welkom. Kun je mij vertellen wat je beoogt eigenlijk met dit programma?
1: Nou, het programma is een nieuw concept. De bedoeling is een kids eigenlijk om naar te luisteren, om muziek te beluisteren. Er wordt heel veel gespeeld natuurlijk, uiteraard, want muziek moet gehoord worden. Maar toch wordt er gesproken over de muziek. Er wordt een helpende hand gegeven voor mensen die misschien sommige stukken wat moeilijker vinden. Het wordt een programma met historische opnames. Ja. Dus in kort voor grote acts voor liefhebbers van muziek. En ook zeker voor muzici, ook nog professional, maar ook amateurs.
0: Ja.
1: Juist om heel erg van de andere kant over muziek te bespreken, over pianisten, over niet alleen pianisten, maar ook alle andere instrumenten. Dus dat alles komt aan bod in kort.
0: En deze eerste uitzending, aan wie wil je veel aandacht besteden? Nou, aan welke componist?
1: Deze eerste uitzending wil ik de aandacht aan Nikolai Metner.
0: Ja.
1: En dat is een heel interessante componist, heel bijzonder boeiende componist. Hij wordt echt onderschat nog, want zijn werk is best voor de eerste keer te beluisteren ietsje ingewikkelder. Je moet eigenlijk dat een paar keer hebben gehoord. En dan komt heel veel terug. Dan krijg je eigenlijk veel terug van, ja, van deze ervaring. Het is helemaal interessant, want de eerste uitzending nu vandaag, dat gaat gebeuren met de pianoconcerto nummer 2 van Metner.
0: Ja.
1: En dat wordt gespeeld in een zeer unieke opname van Nikolai Metner zelf.
0: Ja.
1: En daar zal ik straks meer over vertellen. Maar de bedoeling is dat ook later in het volgende programma komt Rachmaninoff aan de beurt.
0: Okay.
1: En dus nu echt Metner.
0: Maar je noemde Nikolai, dus dat betekent ook dat het een Russische componist is, neem ik aan.
1: Ja, Nikolai Metner. Ja.
0: Oké, goed. Nou, waar gaan we naar luisteren? En waar moeten we opletten?
1: En nu wil ik even als voorbeeld, want het is, als ik zei, sommige stukken zijn wat lastiger te beluisteren. Deze stuk heeft 3 delen. Het is een pianoconcerto.
0: Ja.
1: Het is een fantastische opname die is gemaakt in Londen.
0: Ja.
1: In de laatste jaren van zijn leven.
0: Ja.
1: Er is een heel verhaal hierachter. Ik kan even heel kort even iets over vertellen.
0: Vertel iets over hem.
1: Want Metner, die had een vreselijk moeilijke leven. Hij heeft op een gegeven moment Rusland verlaten. Hij is even dan teruggegaan om lessen te geven, want hij kon geen geld verdienen in de Westen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, om het heel, heel veel week te laten eigenlijk, is hij toch in Londen terechtgekomen.
0: Ja.
1: En de Maharaj van Mysore, ja, die heeft hem even in handen genomen, want die vond de werk van Metner zeer bijzonder.
0: Ja.
1: En hij heeft Metner gevraagd, ik wil dat jij eigenlijk al je stukken opneemt. Dus hij heeft geregeld bij HMV, dus een van de grootste platenmerken in die tijd,
0: ja,
1: dat die zal al zijn werken kan opnemen. Ja. Ze zijn heel ver gekomen. Ze hebben al de 3 pianoconcerti opgenomen. En je moet je eigenlijk voorstellen, dat is allemaal gebeurd in een zeer korte tijd. Het is heel snel allemaal gegaan.
0: Ja.
1: Want het is een zeer kostbare zaak natuurlijk in die dagen. Om alle concertos, en dat waren moeilijke concertos, niet alleen voor piano.
0: En welke jaren spreken we dan precies ongeveer?
1: De jaar van deze opnames, dit is in 1936, deze opname van de Metner tweede concerto. De concerto werd geschreven in 1927.
0: Ja.
1: En er is een leuke verhaal die ik achteraan even wil laten horen. Dat vertel ik even straks iets over.
0: Okay.
1: Maar eerst wil ik voor het beluisteren van deze concerto juist een aantal van de themas even laten horen.
0: Heel goed.
1: De hoofdthema's, en dat wordt even nu gespeeld. Dus we krijgen eerst de allereerste thema van de eerste deel.
0: Ja.
1: En dat klinkt zo. So.

Dat is de derde thema. En nu, dat heb ik wat langzamer gespeeld, expres om het even duidelijker te laten horen. U merkt wel strakjes als dat in de opname, dat het nog veel sneller gaat. Maar dat is helemaal expres gebeurd, want de bedoeling is goed de harmonie te kunnen beluisteren, ja. Te weten precies hoe dat klinkt letterlijk. En dus nu kijken we de eerste thema van de tweede deel. Hier komt die nu.

Dus dat zijn de thema's. Nu, luister u naar deze concerto en in deze opname van 1936. En dan hoort u de heel concerto achter elkaar met drie delen.

0: Dit was het tweede pianoconcert nummer 2 in C-mineur opus 50 van Nicolai Medtner. En de delen waren toccato, romanza en tenslotte divertimento. Jeff, jij hebt aan het begin van de uitzending een aantal stukjes zelf gespeeld. Een aantal stukjes uit dit concert. Ik heb je ook verteld dat je zelf dit concert ook regelmatig gespeeld hebt. Zelfs dat er een aantal cd's van zijn. Wat is aan de reden dat dit concert niet veel uitgevoerd wordt? Is het zo moeilijk? Of,
1: Het is een heel moeilijk concerto. Niet alleen voor soloist, maar ook voor de orkest is heel lastig ook nog.
0: Ja.
1: Het maakt deze opname nog unieker. Ja. Echt uniek, om de volgende reden. Je moet even voorstellen, dat is in 1936 gemaakt.
0: Ja.
1: En in die tijd waren 78 toeren platen.
0: Ja.
1: Dat kon niets over. Dat is in één keer gebeurd. Dus het moet praktisch een live uitvoering zijn. Ja. Van 37 minuten lang.
0: Ja.
1: Echt onvoorstelbaar. En de niveau van pianospel is zo ongelooflijk hoog.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, het is interessant om over Medtner ook als pianist te spreken, maar ook als leraar.
0: Ja.
1: Hij had zeker voor de pianist bij de Lastra, dat is een interessante iets erbij. Hij vond de klank vreselijk belangrijk. Hij was echt iemand die woorden echt een fantastische mooie pianoklank hebben. En hij vond ook een heel souplesse nodig in de pianospel.
0: Ja, ja.
1: Dat is in de interpretatie nodig, maar ook juist in de klank ook nog. Dat hoor je echt ook in deze opname. Hij was interessant, een paar bijkomstigheid. Hij was bij zijn leerlingen, zei hij, je moet oefenen met dikte ogen. Dus ik denk dat als je zoiets zou spelen, zeker deze tweede concerto, met dikte ogen. Ik heb het zo geoefend.
0: Je hebt het zo zelf geoefend?
1: Zeker weten, absoluut. Er worden zeker ervan en je hoort eigenlijk veel beter. Dat zei hij zelf eigenlijk. Dus ik heb het gewoon precies gedaan wat hij zei. En hij zei ook nog aan zijn leerlingen vaak altijd handen apart oefenen.
0: Handen apart?
1: Dat vond hij heel erg belangrijk, ja. Heel belangrijk.
0: Wat zei hij over het pedaalgebruik?
1: Nou, heel weinig. Heel weinig pedaal, eigenlijk zeker in de oefening zonder pedaal te oefenen. Nou, interessant is dat deze commentaar die over de lesgever van Medtner, dat geldt eigenlijk voor Rachmaninoff ook. En dat horen we in de volgende programma. Dat heeft daar heel erg mee te maken. Dezezelfde uitspraken heeft Rachmaninoff ook gedaan.
0: En die twee hadden ook een hele speciale relatie met elkaar.
1: Die hadden een enorme relatie met elkaar.
0: Kun je daar ook iets over zeggen?
1: Jazeker, want Rachmaninoff was bezig op een gegeven moment met zijn vierde pianoconcerto. En dat zal ik even uitgebreid vertellen in de volgende programma. Maar wat is gebeurd in kort is hij heeft de vierde concerto opgedragen aan Medtner.
0: Oh,
1: en Medtner uit dank heeft zijn deze concerto opgedragen aan Rachmaninoff. Dus er is een verbinding met deze twee programma's. En dat is echt natuurlijk expres gedaan. Want ik vind dat allebei de concerto's zijn veel te weinig gehoord.
0: Ja.
1: En dat is ontzettend jammer. Dus daarom.
0: En hoe moet ik, waren het ook een beetje leeftijdgenoten ook?
1: Of, ja, inderdaad.
0: Inspireerden ze elkaar ook?
1: Zeer. Heel veel. Zelfs zijn er wel tekenen, overeenkomsten in de stukken ook nog. Als je goed even kijkt met de partituur, kan je zien, deze passages hebben iets te maken met de Rachmaninoff concerto. En andersom ook. Dus,
0: en uit dit concert bijvoorbeeld, kun je er ook bepaalde thema's uit halen of stukjes?
1: Niet echt helemaal zo letterlijk is het niet hoor. Het is gewoon, je moet eigenlijk diep ingaan om dat te doen, maar harmonisch zijn er vergelijkbare zaken. Maar het is wel zo interessant ook te weten. Rachmaninoff noemde Medtner de grootste componist van zijn tijd.
0: Ah.
1: Rachmaninoff vond Medtner een groter componist dan zichzelf. Bescheiden, hè? Vind ik ongelooflijk, als je erover nadenkt.
0: Ja.
1: Maar dat was eigenlijk vaak wat Rachmaninoff over Medtner vertelde.
0: Ja. Kun je nog iets meer zeggen over de persoon Medtner?
1: Medtner was een heel teruggetrokken persoon. Hij was iemand die helemaal niet als een groot virtuoos wilde voorstaan. Hij vond het heel belangrijk niet te veel de publiciteit te zoeken. Hij leefde eigenlijk in armoede vaak in zijn leven.
0: Zo.
1: En het is echt heel triest wat is gebeurd. Het is ongelooflijk leuk dat de Maharaj van Mysore heeft inderdaad toch geholpen. Want hij heeft heel veel voor Medtner gedaan. Hij heeft de Medtner Society opgericht ook nog. En daardoor heeft het natuurlijk met me behoorlijk veel geholpen.
0: Ja.
1: Maar toch niet genoeg natuurlijk. Dat is echt heel duidelijk. Maar met me was altijd aan het schrijven. Bijna alles is voor piano. Piano met orkest of kamermuziek. Er zijn er drie grote vioolsonates met piano. En natuurlijk 14 pianosonates. Dus het is een heel grote repertoire die je schrijft.
0: Ja. En jouw cd's, die zijn ook nog steeds te kopen?
1: Die zijn nog te krijgen, fantastisch. Zeker. Ja. Fantastisch. En interessant was dat bij de maker van die cd's, die orkest was ongelooflijk geïnteresseerd en bezig. Die waren, als ik bijvoorbeeld in de kantine kwam, dat was met de Arthur Rubinstein Philharmonic. En als ik de kantine binnenliep, dan waren sommige mensen de thema's van de metten aan het zingen.
0: Ah, wat grappig.
1: Dat is fantastisch. Ja, hartstikke mooi. Ja.
0: Oké, nou, we gaan naar het volgende stuk. En wat gaat het worden?
1: Dus ik heb dus gekozen, het volgende stuk, een sonate van 10 minuten van Metner. Het is de Tragic Trachish Sonate in C kleine terts, uit 39 nummer 5. En het is een compositie in één grote geheel. Ja. Het bestaat uit drie delen, maar wel allemaal zonder pauze.
0: Ja.
1: Het loopt door en het begint enorm dramatisch. Het is een heel bijna ander stuk dan deze laatste concerto. Maar toch hoor je verwantschap met de concerto en de sonate.
0: Oké. Nou, we gaan erop letten. We gaan het beluisteren.

Dit was de Tragic Sonata in C, opus 39-5. Dit was de eerste aflevering van Matchpoint. En de volgende keer gaan we aandacht besteden aan het vierde pianoconcert van Rachmaninoff. En ik heb begrepen dat Jeffrey Match dat zelf ook herhaalde malen gespeeld heeft. De luisteraars worden bedankt voor het luisteren.

Dit is de Concertzender. Vandaag deel 1 van onze serie Richard Wagner 200 jaar. En in dit eerste deel zijn pianomuziek. Vanaf zijn 16e tot en met zijn 68e schreef hij voor de piano. De eerste 3 stukken zijn verloren gegaan. Daarom staan we stil bij zijn sonate in Beschrood, zijn opus 1. Waarschijnlijk geschreven in de herfst van 1831. Nee, er is geen genie aan het werk. Het is alsof de componist nog aan het zoeken is gegaan. Soms hoor je iets dat lijkt op Clementi of Hummel, maar ook Haydn komt om de hoek kijken. De stijl zo'n beetje van die tijd dus. De sonate in Beschrood, opus 1 van Richard Wagner. U hoort pianiste Nina Kaftaradze.

Dat was de sonate in Beschoor, opus 1 van Richard Wagner. U hoorde pianiste Nina Kaftaradze. Uit diezelfde tijd, zo circa 1831 als de sonate, is de Fantasia in Viesklein een heel ander werk. Virtuoos en dramatisch, zo kunnen we dit werk omschrijven. We horen er veel Beethoven en soms ook Mozart in. Heel bijzonder is dat de componist het werk heeft geschreven in één deel. In dit werk worden de verschillende korte delen met instrumentale recitatieven met elkaar verbonden. Nog in 1878 zei Wagner tegen zijn vrouw Cosima: deze Fantasia is een werk van een leerling van Spohr.

pianomuziek van Richard Wagner. Dit was zijn Fantasia in Vies Klein door Nina Kaftaradze. Einde ook van dit eerste deel bij de concertzender van onze serie Richard Wagner 200 jaar, samenstelling Cassandra van Acht. En dan sluiten we dit uur af met de pianist Martin Schiba. Hij speelt ook van Wagner Ankunft bei den Schwarzen Schwänen.

Dit is de concertzender met Onbekend is Onbemind. De Belgisch-Amerikaanse dirigent en componist Frank van der Stucke ging vanuit de Verenigde Staten weer terug naar het land van zijn vader. Maar hij zou vooral actief zijn in Duitsland. In het Hoftheater van Weimar gaf hij een concert met eigen werken op 3 november 1883. Frank van der Stucke leefde overigens van 1858 tot 1929. Op het programma destijds in Weimar stond onder andere de symfonische proloog zu Heines Tragödie William Radcliffe. Dat werk is gebaseerd op het toneelstuk van Heinrich Heine. We horen een kleurrijk werk waarin Wagner, Liszt en Berlioz om de hoek komen kijken. In 1884 ging hij weer terug naar de Verenigde Staten. Luistert u nu naar Frank van der Stuckens kijk op Heines William Radcliffe. Bjart de Enge dirigeert het Vlaams Radioorkest.

Dat waren de Saint-Bruguliennes van Michel Brusselmans. Bjart Engeset dirigeerde het Vlaams Radioorkest. Deze uitvoerenden staan nu stil bij de toneelmuziek van Salome van Oscar Wilde uit 1907. Daarvoor tekent Floor Alpaerts. U hoort Salome's dans van de Zeven Sluiers.

Dat was tot besluit Salome's Dans van de Zeven Sluiers. Niet van Richard Strauss, maar van Floor Alpaerts. Ook nu dirigeerde Bjarte Engeset het Vlaamse Radioorkest. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog een toegift, Nacht en Morgen ontwaken aan de netten van Renaat Veremans. Nog één keer het Vlaams Radioorkest onder leiding van Bjarte Engeset.

Welkom op de Concertzender en dit is een uur Radio Romantica. Een uur dat gevuld is met drie totaal verschillende solowerken uit de romantiek. De werken hebben overigens wel het een en ander met elkaar te maken. Om te beginnen kunt u luisteren naar het tweede celloconcert in A kleine terts, opus 4 van Wilhelm Fietsenhagen. Als componist is Fietsenhagen eigenlijk vergeten, maar in zijn tijd, en dan heb ik het over ongeveer de laatste kwart van de 19e eeuw, in zijn tijd was hij een gevierd cellist van Londen tot Moskou. En zijn tweede celloconcert uit 1870 heeft als bijnaam Fantastiek. En daarin toont Fietsenhagen zijn melodische inventiviteit. Hij laat de cello zingen en gebruikt het orkest op virtuose wijze. De solist in dit sympathieke stuk is de Duitse cellist Alban Gerhardt, die graag het minder bekende repertoire speelt. Gerhardt wordt begeleid door het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Stefan Blunier. En er zijn drie delen: Maestoso, Andante en Allegro Moderato.

U hoorde het tweede celloconcert van Wilhelm Fietsenhagen uit 1870. Deze tegenwoordig vergeten componist was een autoriteit op het gebied van cellospelen in heel Europa in de late 19e eeuw. Hij gaf onder andere les in Moskou en daar ontmoette hij Piotr Iljitsch Tchaikovsky. De Russische componist was erg blij met de uitvoering van Fietsenhagen van zijn strijkkwartetten. En dus droeg Tchaikovsky zijn nieuwe compositie, en dat waren de zogenaamde rococo-variaties, aan hem op. Maar daar kreeg hij spijt van. Want Fietsenhagen nam het rode potlood en veranderde de compositie drastisch. Hij zette het hele manuscript op zijn kop. En dit tot groot ongenoegen van de componist en de uitgever. Toch op de een of andere manier legde ze het toch bij en legde zich er ook bij neer. En de rococo-variaties veroverden de wereld in de versie van Fietsenhagen. Mede dankzij Fietsenhagen natuurlijk. Nou, u gaat deze versie horen. En hij is tot op de dag van vandaag graag gespeeld door veel cellisten. U hoort wederom Alban Gerhardt en het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Stefan Blunier.

Dat was het derde strijkkwartet in S-groot van Ariaga, gespeeld door het Israel String Quartet. We besluiten vandaag met Mozart zelf. Uit zijn reeks Divertimenti voor blazers hoort u dat in Bes-groot KV 227 aanhang. Gespeeld door Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoer hobo, Johan Steinman en Dimfna van Dorenmaal fagot en Martin van der Merwe en Jos Buurman horen. Er zijn 5 delen. Allegro, minuetto, adagio, minuetto en finale andantino.

U hoorde Mozarts Divertimento voor blazers in Beschoot KV 227 aanhang. En dat werd uitgevoerd door Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoer hobo, Johan Steinman en Dimfna van Doremaal fagot en Martin van de Merwe en Jos Buurman horen. Volgende keer in dit programma werk van Haydn. Samenstelling Robert-Jan de Neve.

Dit is de Concertzender en ik ben Thijs Boemer. Als ik mijn activiteiten van de laatste jaren op een rijtje zet, dan blijkt dat ik heel wat afscharrel in de periferie van de klassieke muziek. Want naast programma's voor de Concertzender maak ik luisterboeken over de levens van componisten, schrijf ik recensies in een krant en veel programmatoelichtingen. Kort geleden is daar weer een nieuwe ervaring bijgekomen. Ik ben gevraagd voor de redactie van het AVRO-TV-programma De Tiende van Tijl. Het was machtig interessant om bij die opnames aanwezig te zijn. Er treden altijd veel muzici live op en die moeten dan in hooguit 5 minuten hun ziel en zaligheid eruit zien te gooien. Voor velen betekent dat, onder het oog van de tv-camera's, een overtreffende vorm van podiumstress. Ook voor een veilige luisteraar als ik, spannend om mee te maken. Een van de ensembles daar was het Prisma Strijktrio. Ze speelde een stuk dat ik niet kende, maar dat me wel nieuwsgierig maakte. Het is van de relatief onbekende Franse componist Jean Crass, die leefde van 1879 tot 1932. Na afloop van de opnames raakte ik in gesprek met de leden van het trio en toen bleek dat ze dit stuk kort geleden op cd hadden gezet en ik kreeg een exemplaar mee naar huis. Een juweeltje. Prachtig opgenomen en zeldzaam mooi gespeeld. We gaan zo meteen luisteren naar 2 delen uit dit strijktrio. Het is dus van Jean Crass en hij schreef het in 1925 of 26. Daar zijn de bronnen het niet helemaal over eens. Het openingsdeel begint Ravel-achtig en bedient zich van een ragtime-thema. Die jazzy sfeer die wordt een paar keer onderbroken door lyrische en tedere passages. Boven het tweede deel staat Lang. Het bestaat uit een aantal episodes die weinig met elkaar te maken hebben. Het begint non-vibrato, waardoor we een geluid krijgen als van een klein orgeltje. Je waant je in een kerk. Na deze religieus klinkende episode horen we een boerendans met een enigszins wringende melodie. De klagelijke solo van de viool daarna, met veel dubbelklanken, brengt ons in Arabische sferen. Daarna is het de beurt aan de toch al klagelijk klinkende altviool. Soms lijkt de muzikale taal op die van Ravel, maar nooit te lang achter elkaar, want Crass weet overal een eigen draai aan te geven. En het deel eindigt zo'n beetje als het begon, dromerig en omvloerst. Goed, deze 2 delen van dit strijktrio van Jean Crass dus worden nu gespeeld door Janneke van Prooijen viool, Elisabeth Smalt altviool en Michiel Weidner cello, het Prisma strijktrio.

De eerste twee delen van het strijktrio van Jean Kras, schitterend gespeeld door het Prisma strijktrio, dat bestaat uit Janneke van Prooijen viool, Elisabeth Smalt altviool en Michiel Weidner cello. Voor de concertzender ben ik constant op zoek naar relatief onbekend repertoire en toen ik dit trio had gehoord was ik bijna verkocht. Het strijktrio is voor componisten een berucht moeilijk medium, omdat kaalheid altijd op de loer ligt. En als je dan ook nog eens leest dat deze componist, Jean Kras, na een glanzende carrière bij de Franse marine uiteindelijk schout bij nacht werd, dan begint bij mij onontkoombaar een nieuwe uitzending gestalte te krijgen. Mijn nieuwsgierigheid neemt dan bezit van me en ik begin fanatiek aan een speurtocht naar zijn andere werken en zijn levensverhaal. En al zoekend bedacht ik de titel van dit programma, In Zee met Jean Kras. Jean Kras werd geboren in 1879 in een dorpje vlakbij Brest. Die stad ligt op de punt van Bretagne en is een grote marinebasis. Hij groeide op in een gezin met 8 kinderen. Zijn vader was een hoge medische officier bij de marine. Een aantal zaken waren essentieel in de familie Kras en ook vanzelfsprekend. Ze waren streng katholiek. Alle zoons gingen bij de marine en de dochters trouwden allemaal met marinemensen. Over dit soort zaken hoefde niemand dus na te denken. En er was nog iets dat als een rode draad door de familie Kras liep: muziek maken. Vader Kras had een prachtige bariton, oma Kras was kerkorganiste en haar broer speelde hobo in een beroemd orkest in Parijs. Het gezin waarin Jean opgroeide vormde op zich al een klein orkest. Jean begon al heel jong piano, orgel, viool en altviool te spelen. En alle kinderen waren multi-instrumentalisten, zodat er kamermuziek gemaakt kon worden met zeer uiteenlopende bezettingen. Toen Jean 10 was, stierf zijn vader en werd het voor zijn moeder lastig om dit grote gezin draaiende te houden, vooral financieel. Gelukkig kostte hun gezamenlijke hobby, kamermuziek maken, nauwelijks extra geld. Vanaf zijn 13e begon Jean te componeren. 17 was hij toen hij de officiersopleiding begon. Hij was een briljante leerling. 2 jaar later begon hij te varen. En als adelborst reisde hij al naar Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. Al zijn vrije tijd ging naar het componeren. Deze bezigheid zag hij niet als een hobby, maar het was voor hem een soort verplichting, omdat hij voelde dat een hogere macht hem had opgedragen om muziek te schrijven. Op zijn 20e lagen er al een mis, een paar motetten en een trio in zijn la. En een religieus werkje, het Panis Angelicus, voor sopraan en orgel. Ja, dat componeerde hij voor zijn zus en voor zichzelf. Het klinkt vroom, uiterst braaf en een beetje naïef. Het roept bij mij een beeld op van een schattig klein Bretons kerkje vol bewonderende dorpsgenoten. Wat kan ze toch mooi zingen, die Gabrielle Kras.

We hoorden het Panis Angelicus van de 20-jarige Jean Crasse, uitgevoerd door Sophie Marin de Gore, sopraan, en Pierre Farago, orgel. Gecomponeerd zonder dat hij ooit les had gehad. In 1901 had Jean langdurig verlof en dat bracht hij door in Parijs. Daar kwam hij in contact met de favoriete leerling van César Franck, Henri Duparc. Een componist die zoveel last had van zelfkritiek dat hij het overgrote deel van zijn oeuvre vernietigde. Hij is tegenwoordig eigenlijk alleen bekend vanwege zijn schitterende liederen. Het klikte enorm tussen Jean Crasse en Duparc. Die gaf hem 3 maanden lang intensief compositieles. En hij liet Jean kennis maken met meesterwerken uit het verleden, vooral Beethoven. Jean ging daarna nooit aan boord zonder de partituren van Beethovens late strijkkwartetten. Duparc heeft nogal wat invloed op Jean gehad. Daarom wil ik nu een lied van Duparc laten horen om een indruk te geven van diens muzikale taal. Omdat Jean als marineofficier voortdurend over de wereldzee zwierf, leek het me wel toepasselijk om zijn beroemdste lied te draaien, L'invitation au voyage. Met zijn sopraan Sarah Walker en pianist Roger Vignol.

L'invitation au voyage van Henri Duparc, de enige die Jean Crass ooit een tijdje les heeft gegeven. Crass is na zijn lessen bij Duparc natuurlijk ook liederen gaan schrijven. Hier komt er een. Het heet Douceur du Soir, een zwoel lied dat zich afspeelt in het zachte licht van de avondschemering. Oorspronkelijk schreef Crass het lied met pianobegeleiding, later bewerkte hij het voor gesardineerd strijkkwartet. Heel effectief om de dromerige stemming weer te geven. Bariton Lionel Peintre wordt begeleid door vier strijkers uit het Orchestre de Bretagne.

du Parc opgedragen. Het heet Preludio con Fugetta en het komt uit de bundel Poème Intime. Een van de thema's eruit doet mij denken aan een deel van een kinderliedje. Zo varen de scheepjes voorbij. En de fuga die zit erg ingenieus in elkaar. Meteen daarna horen we nog een stuk uit diezelfde bundel, Anislande, in IJsland, waar Kras ook had aangelegd met zijn oorlogsschip. We horen pianist Alain Jacon.

Douceur du soir van Jean Kras, gecomponeerd tussen 1900 en 1905 en opgedragen aan zijn vriend en leraar Duparc. Dat Duparc hem ook contrapunt, het schrijven van fuga's en zo, heeft bijgebracht, dat kunnen we duidelijk horen in een pianostuk dat Kras niet lang na die lessen schreef. Hij heeft het ook aan

twee vroege pianostukken van Jean Kras door Alain Jacquon. Kras maakte razendsnel carrière in de marine. Hij was een workaholic van het zuiverste water en begaafd op allerlei terreinen. Zo was hij ook uitvinder van een speciaal soort dubbellineaal, de Kras-lineaal, die nog steeds wordt gebruikt voor navigatiedoeleinden. In 1906 trouwde hij met een vrouw, Iseur, die erg veel begrip voor hem had. Dat was ook een absolute vereiste, want het viel niet mee om je echtgenoot telkens zo lang te moeten missen als hij weer eens aan de andere kant van de wereld zat op zijn oorlogsschip. Ze kregen 3 dochters en uiteindelijk nog een zoon. Zijn vrouw begreep ook heel goed wat voor rol de muziek in zijn leven speelde. Maar ze had daar niet altijd vrede mee. Ik lees een fragment voor uit een van de talloze brieven vol heimwee die hij aan haar schreef. Naast jouw foto heb ik er een neergezet van de 3 kleintjes, mijn lieve engeltjes, waar ik zo dol op ben. Ik weet bij God niet wie van de 3 ik het liefst vind. En dan zeg ik tegen mezelf dat mijn hart overstroomt met deze 4 mensen die mijn leven zijn. En dan denk ik aan mijn muziek, waarvan jij soms zegt dat ik daar meer van hou dan van jou en de kinderen. Nee, liefje, zoiets moet je nooit meer tegen me zeggen, omdat het gewoon niet waar is. Ik weet dat de muziek een grote rol speelt in mijn leven. Het heeft geen zin om dat te ontkennen. Maar als ik componeer, gehoorzaam ik alleen maar iets onontkoombaars dat mij van bovenaf wordt opgelegd. Ik kan me eenvoudigweg niet onttrekken aan de verplichting om op te schrijven wat er allemaal in mij zingt. Ik heb dus naast de verplichtingen bij de marine, die me zo vaak ver van jou wegvoeren, nog andere verplichtingen van een beroep dat ik niet heb gekozen, dat van componist. En geloof me, liefste, als je hier onzichtbaar bij mij in mijn hut aanwezig was en de 2 dikke tranen op mijn wangen zou zien, dan zou je weten hoe moeilijk ik het hiermee heb. Tot zover deze veelzeggende brief van Jean Kras aan zijn dierbare vrouw. In 1908 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee. Tussen 1914 en 1918 nam hij deel aan de gevechten in de Adriatische Zee, deels als commandant van een torpedoboot. Na het lezen van die brief is het niet zo gek dat hij in zijn hut een piano liet neerzetten. Ik denk dat je op de meeste oorlogsschepen vergeefs naar een piano zult moeten zoeken. Op onze website, van de concertzender dus, staat een foto van hem aan de piano onder een patrijspoort. En om nog wat meer broodnodige huiselijkheid te creëren, had hij ook een kat in zijn hut, genaamd Bleu Nial. Hoog tijd voor wat muziek van hem. In 1910 schreef hij 4 liederen voor tenor en orkest. Wij draaien er 2, Dans le Parc, met als achtergrond een herfstig park in de mist. En daarna horen we Soir, een nachtelijk tafereel vol liefdesverdriet. Ze worden gezongen door de tenor Philippe Do. Hij wordt begeleid door het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Twee liederen van Jean Kras waren dat, door tenor Philippe Do en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler. Tijdens mijn speurtocht door leven en werk van Jean Kras ben ik zoveel muziek tegengekomen die ik de moeite waard vind, dat ik er zeker nog een programma aan ga wijden. En inmiddels denk ik dat het er wel meer dan één wordt. Wanneer, dat weet ik nog niet precies, maar als het zover is, wordt het aangekondigd op onze website. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. De techniek werd verzorgd door Jorrit-Jan Niesink. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer als ik verder ga met deel 2 van In Zee met Jean Kras. Natuurlijk bent u niet altijd in de gelegenheid om te luisteren naar uw favoriete programma. We hebben daar een mooie oplossing voor. Al onze programma's zijn op afroep te beluisteren. Gaat u in zo'n geval naar onze website www.concertzender.nl www.concertzender.nl en klik dan op uitzending gemist. Dan kunt u via uw pc het programma selecteren en beluisteren op het moment dat het u beter uitkomt. En voor de exacte programmagegevens is het beste adres ook nog altijd een internetadres. En dat is, daar komt het weer, www.concertzender.nl. www.concertzender.nl

Vandaag beginnen we met een nieuwe serie op de Concertzender. Aan de hand van een boek dat ik recent geschreven heb. Mijn naam is Leo Samema en het boek heet Het Strijkkwartet. Een aantal weken achter elkaar, misschien zelfs wel een heel seizoen, gaan we stuk voor stuk door de geschiedenis van het strijkkwartet heen. Het strijkkwartet is voor velen een bijzonder en fascinerend fenomeen. Vier strijkers, twee violen, een altviool en een cello, die als een symbiose samenspelen. Of zoals Goethe in het begin van de 19e eeuw opmerkte, men hoort vier intelligente mensen die zich met elkaar onderhouden. In zijn tijd waren dat overwegend vier heren, veelal zelfs vier heren uit de adellijke stand of de hogere burgerij. Men kwam geregeld bij elkaar om muziek te maken, wat te drinken en te eten en tevens voor een goed gesprek. De muziek die gespeeld werd was bijna altijd nieuw en onbekend, de inkt nog nat. Nu, in 2018-19, is het strijkkwartet een van de muzikale genres die de indruk wekken de kern van de hogere muziek uit te maken. Luisteraars genieten niet zelden verzonken in peilloze diepten van de kwartetten van grote meesters. En die grote meesters zouden juist in die strijkkwartetten hun ziel en zaligheid hebben gelegd, meer dan in hun overige composities. Wie de wereld van het strijkkwartet betreedt, begeeft zich in een heiligdom, waarin de vier uitvoerende muzici een ander huwelijk zijn aangegaan, om zich geheel en soms zelfs levenslang aan dat strijkkwartet te wijden. Het merkwaardige nu is dat we over het ontstaan van het strijkkwartet het fijne niet weten. Het genre is niet uitgevonden, er is niet een enkele componist die als eerste ermee in de weer is geweest. We weten eigenlijk niet wanneer het ontstaan is. Nou ja, niet exact. Wel ongeveer. Zo tussen 1740 en 1760. Waarschijnlijk als praktische oplossing om het gebruik van het clavecimbel in triosonates te omzeilen. In plaats van twee violen en een clavecimbel met gamba of cello was het inzetten van een alt-instrument wel zo eenvoudig. Dus twee violen, altviool en cello. Bovendien is een altviool makkelijker mee te nemen wanneer je naar vrienden gaat dan een clavecimbel. Maar vier instrumenten is net als vier stemmen. En daarvan kennen we al sinds de vroege 14e eeuw mooie voorbeelden. Wanneer die vocale werken nu door vier instrumenten worden uitgevoerd, een geliefde bezigheid in de late 16e en vroege 17e eeuw, dan is het kwartet niet ver weg meer. In de 17e eeuw werden veel werken geschreven voor vier stemmen of vier instrumenten, dus zoals men dat noemde a quattro. Of dit nu blazers of strijkers of van elk wat zijn. Kortom, het strijkkwartet is naar alle waarschijnlijkheid een zowel praktische als maatschappelijk geliefde oplossing om met vrienden her en der gezellig muziek te maken zonder clavecimbel. Daarom heb ik voor de eerste uitzending van een reeks over dat strijkkwartet gekozen voor enkele bijzondere voorlopers van het genre. Werken van vooral Italiaanse, maar ook Oostenrijkse en Boheemse, dus Habsburgse componisten. Alessandro Scarlatti, Baldassare Galuppi en Giovanni Sammartini hebben overigens nog niet duidelijk vastgelegd of voor hun composities a quattro vier muzikanten nodig zijn, of dat het gaat om vier stemmen of vier partijen die ook meervoudig kunnen worden bezet, dus voor een strijkorkest bijvoorbeeld. Bovendien heten hun werken niet kwartet, maar sonata, concerto of concertino. Dat laatste omdat de instrumenten solistisch zijn, dus concertant, terwijl het nog steeds geen concerten zijn. Om te beginnen gaan we nu naar deze drie componisten luisteren. Allereerst de sonate a quattro in D kleine terts met vier delen, allegro, grave, allegro en menuet van Alessandro Scarlatti, uitgevoerd door het Casal-kwartet.

De Sonate a quattro in D-kleine terts van Alessandro Scarlatti, uitgevoerd door het Casal Quartet. Vervolgens luisteren we naar Baldassare Galuppi, zijn concerto a quattro in G-kleine terts, met de delen grave e adagio, spiritoso en allegro, uitgevoerd door het Concerto Italiano met Rinaldo Alessandrini.

U hoorde het Concerto a Quattro in G kleine terts van Baldassare Galuppi, uitgevoerd door het Concerto Italiano met Rinaldo Alessandrini. En tot slot van dit groepje met vroege Italiaanse componisten van Giovanni Battista Sammartini, het Concertino a Quattro in G grote terts, met de delen Allegrissimo, Andante Allegrino en tenslotte Allegrissimo. En wordt uitgevoerd door het Aglaia Ensemble.

Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss in ouverture Richard Coeur de Lion van André Ernest Modeste Grétry. Dit is bij de Concertzender deel 3 over een serie over dit orkest, het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Van Grétry tenslotte gaan we naar een andere componist, François-Joseph Gossec. Van hem nu de eerste 3 delen uit zijn symfonie in F groot uit 1809. Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, nu onder leiding van Jacques Houtman.

En dat waren drie delen uit de symfonie in F groot van François-Joseph Gossec. Jacques Houtman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. En dit was ook deel 3 uit een serie bij de Concertzender speciaal gewijd aan dit orkest. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. Met dank aan samenstelster Cassandra van Acht.

1880-1892. Allereerst het werk van deze componisten uit 1897, het Molto Adagio, een strijkkwartet waarin Mozart en Haydn om de hoek komen kijken. U hoort dat met Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot, viool, Françoise Gneri, altviool, Isabelle Verrier, cello.

Dat was het Molto Adagio en het strijkkwartet van de Belgische componist Guillaume Lequeur, met onder andere de violistes Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot. Een van de laatste werken van Guillaume Lequeur is een onvoltooid gebleven pianokwartet uit 1893-94. Een dramatisch werk dat de componist opdroeg aan een andere Belgische componist, Eugène Ysaÿe. Ook deze keer met violiste Elisabeth Klaap.

U hoorde het pianokwartet opus 47 in S. Groot van de Schumann in een uitvoering door Glenn Gould piano met leden van het Juilliard Quartet. 1841 stond bij Schumann in het teken van de orkestmuziek. Hij schreef zijn eerste symfonie en maakte de eerste versie van zijn vierde symfonie. Die stukken zijn niet Schumanns eerste symfonische pogingen, want begin jaren 30 schreef hij in zijn geboorteplaats Zwickau een tweedelige symfonie die hij opzij legde, omdat hij die niet goed genoeg vond en die pas lang na zijn dood werd gepubliceerd. Maar ook al was Schumann niet te spreken over het stuk, het is een boeiend werk. Het heeft de onstuimigheid van zijn vroege pianostukken, nog niet de innige gelukzaligheid die de muziek van na 1840 kenmerkt, maar wel een zeer sterk gevoel voor lyriek. We gaan luisteren naar het tweede deel van die symfonie in een uitvoering door Orchestre Révolutionnaire et Romantique met dirigent Sir John Elliot Gardiner.

Deze aflevering van In de Schijnwerper werd samengesteld door Emmanuel Overbeke. Meer informatie vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van onze serie Tussen Droom en Daad. Het wordt deel 11 en dan richten we ons op 1900-1913, met name op de

Goerlieden van Arnold Schönberg. Vanaf 1900 tot 1913 heeft Arnold Schönberg gewerkt aan zijn monumentale kantate Goerlieder. De componist heeft voor dit werk gebruik gemaakt van de gedichten van de Deense schrijver Jens Peter Jacobsen en Robert Frans Arnold tekende voor de Duitse vertaling. Het is een werk waarin Wagner en Mahler om de hoek komen kijken. En het gaat allemaal om de tragische liefdesgeschiedenis tussen de Deense koning Waldemar IV en zijn geliefde Tove. Maar koningin Helwig vermoordt Tove. En dan bevinden we ons in de Deense middeleeuwen. Nadat de donkere wolken zijn verdwenen, horen we een ode aan de zon. En omdat dit werk pakweg 2 uur duurt, horen we in deze aflevering een groot gedeelte van het eerste deel. De komende 2 weken volgt dan de rest van het werk. En daarin draait het allemaal dus om de liefde tussen Waldemar en Tove. U hoort de tenor Jess Thomas als Waldemar, de sopraan Marita Napier zingt de rol van Tove. En het BBC Symfonieorkest wordt gedirigeerd door Pierre Boulez.

Het lijkt wel of dit stuk al improviserend is ontstaan. Dit instrument, het clavichord, was het lievelingsinstrument van Carl Philipp Emanuel Bach. De klank ervan lijkt eerder op die van een luit dan van een klavecimbel. Het is een klein instrument met een zachte klank en een bescheiden omvang. Carl Philipp was dol op dit instrument, omdat je op een clavichord je eigen klank kunt maken. Want wat op een klavecimbel niet kan, hard en zacht spelen en vibrato maken, dat kan wel op een klavichord. Al klavichord spelend kon Carl Philipp Emanuel Bach zich helemaal verliezen en uren achter elkaar improviseren. De bekende 18e-eeuwse muzikale reiziger Charles Burney was er een keer bij toen hij de componist in oktober 1772 thuis in Hamburg bezocht. En dit schreef hij toen in zijn verslag. Hij fantaseerde tot bijna 11 uur 's avonds. Hierbij werd hij zo vurig en zo enthousiast. Zijn ogen werden star en onbewegelijk. Zijn mond viel open. En zijn ziel, dat scheen zich van zijn lichaam niets aan te trekken. Andere componisten en andere mensen die Carl Philipp Emanuel Bach van dichtbij hebben gekend, die schrijven ook vaak dat hij tranen in zijn ogen had terwijl hij aan het improviseren was. De volgende muziek brengt ons weer helemaal terug naar Berlijn, waar Frederik de Grote, de fluitspelende vorst, soms wel 4 fluitsonates op 1 avond speelde.

Ja, Frederik de Grote. Dit moet hij ook gespeeld hebben. De man was dol op muziek en deed niets liever dan musiceren met zijn hofmuzikanten. De vorst was geen slechte fluitist, maar soms kon hij Carl Philipps Emanuel tempowinselingen niet helemaal bijbenen. Maar ach, dat werd dan een beetje in de doofpot gestopt door zijn hoflakeien. Nou, we eindigen dit uur in Hamburg, waar Carl Philipp Emanuel Bach weliswaar minder goede muzikanten tot zijn beschikking had dan in Berlijn, maar qua muziek wel veel gelukkiger was. Voor de belangrijke kerken van Hamburg componeerde hij veel religieuze werken, oratoria, motetten, passies en kantaten. En ook deze, die nu we nu gaan strakjes gaan draaien, de Passionskantaten, die letzten Leiden des Erlösers. We horen dit werk zelden, wat eigenlijk onbegrijpelijk is, want het is echt geweldige muziek. Hier horen we ook weer die combinatie van vertellende en emotievolle elementen die zo kenmerkend zijn voor de muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. Het recitatief dat we gaan draaien is een dramatische vertelling over wat er gebeurde toen Jezus voor de rechtbank van Caiaphas stond.

Ja, prachtig hè? Eerder in dit programma had ik het al over de muzikale reisverslaggever Charles Burney. Hij was erbij toen deze passionskantate eind 1772 werd uitgevoerd in de Catharinenkathedraal in Hamburg. Bij een ander religieus werk van Bach was hem opgevallen dat de parochianen nogal onverschillig bleven. Maar bij deze kantate, die letzten Leiden des Erlösers, en met name dit gedeelte over het verraad van Petrus en zijn bittere spijt, noteert Burney in zijn logboek dat hij bijna alle kerkgangers de tranen in de ogen zag staan. Voor mensen die het tijdschrift Luister van deze maand mijn artikel over Carl Philipp Emanuel Bach hebben gelezen, is dit ook de oplossing van de wedstrijdvraag bij welk stuk en welke passage van Carl Philipp Emanuel Bach de kerkgangers moesten huilen. Degene die dit antwoord als eerste mailt naar de redactie van Luister, luisterservice@bcm.nl, BCM is gespeld Bach, Cornelius Maria, krijgt de cd-box Carl Philipp Emanuel Bach Edition toegestuurd. Een doos met 30 cd's, uitgegeven door Brilliant Classics. Veel van de in dit programma gehoorde muziek is afkomstig van deze box. Trouwens, alle gegevens over de muziek, uitvoerders, werken, labelnummers, zijn te vinden op de website van de Concertzender, www.concertzender.nl. Met deze ontroerende muziek is dit uur bijna afgelopen. Tot het einde van dit uur hoort u nog een sonate voor viola da gamba en clavecimbal. Carl Philipp Emanuel Bach schreef het voor een van de vele kamermuziekavonden aan het Berlijnse Hof van Frederik de Grote. Wat minder experimentele en grillige muziek, maar wel muziek vol sprekende en lyrische momenten. Ik dank u vast hartelijk voor het luisteren en wens u nog een fijne avond. Ik ben Agnes van der Horst, ik deed de samenstelling en de presentatie van deze eerste componist van de maand. De techniek was in handen van Floor van Domburg.

U luistert naar ons programma Meesterpianisten. Grote pianisten spelen grote, maar ook grote, kleinere werken. Vandaag hebben we het over de componist die de grootste van Rusland na Stravinsky wordt genoemd door Stravinsky. We hebben het natuurlijk over de in Oekraïne geboren Sergei Sergejevich Prokofjev. Het vliegveld in zijn geboorteland, dat zijn naam draagt in de Donbass, is onlangs verwoest. Zijn muziek echter staat toch fier overeind. Dat gaan we u nu laten horen. We beginnen met een van zijn pianosonates, uitgevoerd door Jefim Bronfman. De nu 62-jarige Bronfman studeerde bij een aantal grote pianisten, waaronder Rudolf Virchisnu, Leon Fleischer en Rudolf Serkin. Dat deed hij telkens voor een korte tijd, want nog voor zijn 18e wisselde die twee keer van land. Ook Daniel Barenboim en Radu Lupu vroeg hij om muzikale adviezen. Hij was een van de eerste die de complete serie pianosonates van Prokofjev opnam. Bronfman stelde deze tour de force wel gelijk aan het opnemen van alle pianoconcerten van Beethoven, met het verschil dat Prokofjev meer inkt op de pagina gebruikt. We gaan luisteren naar de 6e pianosonate van Prokofjev uit 1940. Hier is Jefim Bronfman.

Dat was de zesde pianosonate opus 82 in A groot van Prokofjev. U hoorde Jefim Bronfman. Prokofjev is uit Rusland gevlucht vanwege de revolutie en heeft vervolgens in Amerika, Duitsland en Parijs grote successen gekend. Gelokt door Stalinistische autoriteiten met opdrachten keerde hij 20 jaar later terug. Maar leven in een dictatuur bracht natuurlijk ook problemen met zich mee. U kunt dat heel goed volgen in onze serie Prokofjev. Als u dat wilt beluisteren, ga naar onze on-demand-knop. In de periode dat hij in Rusland zat, heeft Prokofjev zijn grootste werken gecomponeerd. 50 minuten nadat Prokofjev in 1953 overleed, stierf ook zijn grote nemesis Stalin. En dit heeft er wellicht in geresulteerd dat Prokofjevs dood pas langzaam bekend werd. Alle aandacht ging naar de dictator. Slechts 40 mensen waren er op zijn begrafenis, waaronder pianist Svatoslav Richter. Die had al eerder in nauwe samenwerking met Prokofjev diverse sonates voor het eerst uitgevoerd. U hoort hem nu in Prokofjevs vijfde pianoconcert met het London Symphony Orchestra onder leiding van Lorin Maatsel.

Tot slot hoorde u Swatseslav Richter in Prokofjev's vijfde pianoconcert in G groot, opus 55. Het London Symphony Orchestra stond onder leiding van Lorin Maatsel. Ach, wat is een uurtje Prokofjev. Nee, we kunnen het hier wel naar blijven luisteren. Maar goed, we zullen snel meer van zijn componeervruchten plukken. Volgende uitzending gaan we echter aandacht besteden aan de grote Duitse pianist Wilhelm Kempff. En dit was Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek? Ga naar onze website. Samenstelling Jeroen Hommels.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Sanssouci. De missen van Haydn en Mozart zijn bekend en niet zonder reden, maar ze waren natuurlijk niet de enige met religieuze muziek. Het komende uur hoort u geestelijke muziek van minder bekende componisten. En we beginnen met Veni Creator Spiritus van Niccolò Jommelli. Deze Napolitaan maakte een naam met opera's en dat is in dit werk goed te horen. Na wat zwierige rococo-lijnen van de sopraan komt de inzet van het koor als een mokerslag binnen. Een effect dat een neus voor theater verraadt.

U hoorde Veni Creator Spiritus van Niccolò Jomelli door Roberta Invernetti Sopran, het Coro Mysterium Vocis en Cappella della Pietà de Turchini onder leiding van Antonio Florio. En we gaan verder met een werk van de Oostenrijkse componiste Marianna Martinez. Haar biografie leest als een soort wie is wie van de 18e eeuw. Haar vader had nog gewerkt met de grote librettist Metastasio. Zelf woonde ze als meisje in één pand met de jonge Haydn en later ontmoette ze Mozart. De vraag is, kon ze zelf ook wat? Nou, reken maar. Het werk als Dixit Dominus van haar klinkt op en top Weens, modern, goed doorwrocht en zeer geïnspireerd.

En zo klonk dit Dixit Dominus van Marianne Martinez. U hoorde Marianne Herzig sopraan, Nele Gramt mezzosopraan, Christian Havel tenor, Roland Faust bas en u hoorde de Salzburger Hofmuziek onder leiding van Wolfgang Brunner. Van Oostenrijk gaan we dan nu naar Frankrijk en daar werd de geestelijke muziek gedomineerd door het Grand Motet. Jean-Joseph de Mondonville was een van de eerste componisten die deze vorm aanpaste aan de klassieke stijl. We horen nu zijn De Profundis uit 1748.